0: is nu 2:00 PM.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: de tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,70
1: hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
1: Goedemorgen, PNL Lima, Mike Holmes, mobiel.

de tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: test no baby, huh?
1: I do that.
0: All passengers, control. Thank you.

0: Mobiel, Dijon omgeving Den Bosch, QRV, goedemiddag.
1: PD0TWH, Papa Whisky Hotel, met bord en een stoot over de gebiedroom.
0: PD1LA, strook Mobiel. Ik hoor het hort en stoot over de repeater heen. Ik zit Den Bosch kwijt richting van 65 richting Tilburg. En jouw call, klokje, die doet hij heel snel. Heb ik echt niet tegengekregen. Maar goed, blijkbaar gaat het een beetje moeizaam. Mocht het niet meer lukken, het is vanuit de auto PD1LM, John, omgeving Den Bosch.
1: Ja, John, dat laatste dat had ik begrepen. P1LM, die van Mike. En dat zijn is Papa Delta 0, Papa Whiskey Hotel, PD0, PDIA. En dat gaat inderdaad met horten en stoten, dus ik wens je een fijne reis ook.
0: Oké. Het is inderdaad, het houdt niet over het signaal, dus 74, bye bye.
1: Ciao.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

2A3 ATX Mobiel, A28 K3 Alpha Tech.

0: Ja, ik dacht net een mobieltje zand te horen. Ik zat even te rommelen aan het setje. Is papa Echo 1 Alpha Bravo Lima? Go ahead.
1: Ja, papa Echo 1 Alpha Bravo Lima. Dit is Tango.
0: Nou, ik kan er helemaal niks van nemen. Het signaal is gewoon te laag. Dus het komt niet goed op de repeater door. Nee, het hakkelt en een heleboel dingen vallen weg. Helaas. Misschien kom je straks nog op een wat hoger punt. Dus probeer ik weer een halve braaf, Lima.

RCU. Ja, ik heb genomen iets van PA3 en de rest kwam er niet overheen. Dit is Papa Echoing Alpha, vraag niet meer naar Fred. Misschien als je wat dichterbij bent of wat hoger ergens. Talit of zo. Maar je komt niet over het gebied erheen. Het vallen steeds heleboel dingen weg. Het hakkelt en niet te doen. Nee, PNABL.

De tijd. Het is nu 3:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 4:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: PD1LAM, dit is PA2OD, Papa Alpha 2 Oscar Lima Delta.
1: Dit is Papa Eco 1 Alpha Bravo Lima, dat ben ik weer. Maar deze computer gaat een stuk makkelijker natuurlijk, hè?
2: Ja, wat betreft voor Woudenberg is dat een stuk dichterbij.
1: Ja, IJsselstein natuurlijk.
2: Ja,
1: PN ABL.

0: Papa Delta 0, Mike India Yankee, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zoet.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, bent u er al? Is P1HRZ luistert.
1: Ja, alles goed daar? Het gaat hier net weer een beetje betrekken. Dus ik ben even alleen de honden aan het eten geven. Ik ben over 5 minuten retour, is dat goed?
0: Prima, maakt niet uit. Doe het eerst een lekker ding maar en dan hoor ik je vanzelf wel. Je valt toch straks P0 en MIA, P1 HZ, dan maar even keurigs.
1: Tot zo.